Oh jee, dan lust die vrijwillig überwachen. En die de ogen die leen bloos van lachen en naar tränen. En mijn bier, wo het leid nemen mitten en de schwätzen deen, redt ze